0: Gatta.
1: And so,
2: is that, what does it mean? Is it
1: ID?
2: Thanks for
3: Kijk jij, ik ben nu nog een niederlaag.
2: Nou,